0: code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Nieuws met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor 1,5 jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hello, this is Radio Sea Breeze.
11: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
12: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: De laatste was van Paul McCartney. Het thema uit de James Bond film Live and Let Die. Dit in 73. The Talks daarvoor. Hi Hi Hazel uit 67. En de eerste was van Barbara Nielsen. In het stamcafeetje uit 76. En natuurlijk zitten wij hier aan de limonade. Ik heb papiersnippers voor je.
2: Ladies and gentlemen.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Rob de Nijs was de laatste. Mirella uit 1974. Maar zij koos voor die andere zanger. Sam de Shem en de Pharaohs daarvoor. Juju Hent uit 65. De opvolger hoorbaar van Woele Boele. En de eerste was van Supertramp. Give a Little Bit uit 77.

0: Seabreeze AM.
1: Ricky de Andors was de laatste. Tango d'Amor uit 76. Jeff Beck hadden we daarvoor met Teddy Band uit 67. Die zat heel de dag voor de televisie. En Steelers Wheel was de eerste. Everything Will Turn Out Fine uit 73. En dit is de band zonder naam, maar met kwaadaardige kabouters.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

ABBA, dat had je natuurlijk al gehoord. 1975. Dam, dam, diddle. En we diddelen en we dammen gewoon weer. Als het een lieve lust is. Welkom bij Eruit, vrienden. Op deze donderdagochtend. Het is 16 juli en we moeten weer aan de slag. Hup, eruit.

Weer een nieuwe werkdag en ik bedank natuurlijk Martin van Kampen weer voor zijn aandeel in de Morning Music Show. Nu weer eruit met Anna Zijlstra tot 9 uur. En je kent het natuurlijk onderhand, 20 over 8 weer de nieuwe opgave. Morgensterren, 8:30 weer de oude nieuwsfeitjes. Ja, je weet het weer, hè? Ik ga koffie zetten, broodjes bakken, jij uit bed. Toch leuk dat je in ieder geval weer een poging waagt om uit bed te komen. En als je al blijft liggen, zoemel dan maar een beetje door. Doezel maar een beetje met je smartphone of je radio op de achtergrond. We gaan naar onze zuidenburen, doen dat met de familie Wouters en de

Ja, dit is echt prachtig. Als ik kijk naar het jaartal waarop dit werd uitgebracht, dan is dat 2001. En ILO onder leiding van Jeff Lynne produceerde gewoon om de twee jaar een nieuw album. En geen mens die het wist. Dit was All Right, het album was Zoom.

0: vrienden. Straks na deze plaat kijken we naar de nieuwe opgave Morgenster. Ja, hier zijn ze, de Stones.
1: Well, I've come home, baby. And I've been working all night long.

1976. Het blijft een legendarisch album natuurlijk. Black and Blue, The Rolling Stones met het schitterende Fool to Cry. Ja, en dat brengt ons bij de nieuwe opgave Morgenster. Het is alweer zo laat, vrienden. Dit keer zoeken wij een band uit Engeland, opgericht in 1976 door Gary Kemp en Steve Norman. De oorspronkelijke naam van de band is The Cut. Maar dit wordt weer veranderd in The Makers om in 1979 definitief te worden hernoemd naar een wijk in Berlijn. In 1980 hebben ze een debuutsingle, To Cut a Long Story Short, en dat wordt een top 5 hit in Engeland. In Nederland deed het niet zoveel. Daarna brengen ze het album True uit in 1983 en de eerste singles van dat album, Lifeline en Communication, bereiken in Engeland ook de 7e en de 12e plaats respectievelijk. In Nederland blijven ze steken weer in de tipperade. Echter, hun derde single van dat album is Gold en dat betekent hun definitieve doorbraak. Ja, wie zoeken wij, vrienden? Wie is die band uit 1976? Ik denk dat je het wel weet naar die aanwijzingen die ik je zojuist gaf. We gaan weer naar de muziek 1981. Deze man werd later beroemd door de film Ghostbusters. Ik heb het over Ray Parker Jr. En hij had een hitje met deze. A Woman Needs Love, Just Like You Do.

Ja, deze plaat ook alweer een tijdje geleden. Je hoorde natuurlijk de Philadelphia International All-Stars hier in de Ruit, vrienden. En dat brengt ons bijna bij 8:30 met het Klets Clean Up the Ghetto. En dat deden ze zonder Stoffer en Blik. Daar hadden ze andere middelen voor nodig. We kijken even terug op deze dag, 16 juli. We gaan even naar de oude nieuwsfeiten. En dan komen we uit bij het jaar 622 en dat is de eerste dag, het eerste jaar van de islamitische jaartelling. En op deze dag verlaat de profeet Mohammed in het jaar 622 de stad van Mekka en die verhuist naar Medina. 1918 dan, de laatste Russische tsaar, Nicolas II Romanov en zijn gezin worden na anderhalf jaar verbanning op last van Sovjetleiders gefusilleerd in Jekaterinenburg. 1945, Manhattan Project, de ontploffing van de eerste testatoombom nabij Alamogordo. En dat is in New Mexico in de Verenigde Staten. 1951, de troonafstand van Leopold III de Belgen als gevolg van zijn comprimenterende houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1958, een Nederlandse KLM die verongelukt bij het Indonesische eiland Mok Mer. Het toestel raakt zeewateroppervlakte en stort brandend neer en zinkt. 58 van de 68 inzittenden komen om het leven. 1969, Apollo 11 wordt gelanceerd van Cape Kennedy in Florida. Het is de missie die de eerste mens op de maan zal brengen. Ja, en dan ben ik er weer door. De oude nieuwsfeiten zijn weer history, oftewel historie, liggen achter ons, vrienden. We gaan weer door met eruit en de fijnste muziek. Hier is de Lighthouse Family en deze heet High.

Als je er iets anders uitziet, vrienden, daar gaat dit plaatje over. En vooral als je achter in de klas zit, dan word je vaak gepest. Ja, Jurk 2010. En je hoorde niemand. We gaan naar de muziek verder. Straks nog de oplossing van de morgenster. Een hele speciale. Maar eerst 1971. En hier is Neil Diamond.

Neil Diamond, 1971. Van zijn album Just For You hoorde je Girl, You'll Be A Woman Soon. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die band uit 1976, opgericht door Gary Kemp en Steve Norman. Hun grootste hit natuurlijk, onder andere van het album True uit 1983, was Gold. Wie waren die heren? Ja, welke bandnaam was dat nou? Ik ga je het vertellen. Spandau Ballet. Ja, ja, volgens mij had iedereen dat goed. Dus we doen er even een lekker applausje achteraan, vrienden. We gaan gewoon terug naar 1983. Hun derde album en hun grootste succes. En ik draai de lange uitvoering van Gold, de 12 inch. Hier is Spandau Ballet, de morgenster van hedenochtend.

even een gevoelig moment hier in de Ruit op deze donderdag. Het is 16 juli, vrienden, en het is nog steeds volop zomer. Alhoewel de bewolking vandaag wat gaat toenemen. En in het weekend kan er nog een spatje regen vallen. Althans, dat zegt het KNMI. En we lopen langzaam naar het einde van de show. Want het is al bijna, ja, het is al 8:50 geweest zelfs. Ja, ik ga maar eens even wat aan de schijven draaien. Misschien dat ik er nog wat andere kleurtjes kan voorschijn toveren. We gaan naar Sommieux. Wat hadden ze er een knijter van een hit mee? Hier zijn ze met Multicolor.

vrienden. Lodewijk van Avenzaak met me zijn. Verrek, zeg kerel, ben jij het. Ja, dat was trouwens de laatste vocale voor dit uur. We zijn er weer door. En je weet natuurlijk straks na het nieuws van 9 uur. Dan zit Elibert Maathuis weer klaar. En hij presenteert dan natuurlijk Maatwerk in de Muziek. Morgen is het vrijdag. En dan zit Marcel Joustra op je stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. Nog een plaatje van James Last. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot zondagmiddag voor de nieuwe Windkracht 5. Dag, dag. Hoi, hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
10: The greatest music ever made. Classic hits.
11: Seabreeze. Seabreeze AM.

Mama Cass Elliot aan Make Your Own Kind of Music. Ja, een speciale vraag van Huize Maathuis vandaag. En het begin van Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur ben ik bij je. En natuurlijk kwamen we eruit met Anna Zijlstra vanochtend. Ook dat was weer heerlijk om naar te luisteren. En ik ben er tot 10 uur. Bijvoorbeeld met deze Tina Charles en I Love to Love.

0: Bad Loser, country van Joy Lynn White. En vanavond natuurlijk bij Kiddy Up Country, Tom Polderman, nog veel meer country muziek. En misschien luister je daar allemaal naar. We gaan naar Nederlandstalig. Het beste van Connie van der Bos en daarop dit nummer, Dans met mij.
1: Het feest gaat door, muziek begint. Ik ben gelukkig als een kind. Kom, leg je arm weer om me heen en laat me nu niet meer alleen. Wie ben ik?

dans met mij, Connie van den Bos. En we gaan naar 1974. Your baby ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

de Commodores en Three Times a Lady. We gaan naar 1978. Ja, dit geluid ken je. You're the Creator's Lover. Here is Love.

You're the greatest lover. En we gaan naar 1979, Eruption. One-way ticket. Ken je het nog? Natuurlijk.

sterk verdeeld natuurlijk. One for you and one for me. La Bionda. En als we dan maar voor de kindermuziek. Nog tot 10 uur ben ik bij. En we gaan naar Frankrijk. Met Guy Bardel. C'est la primavera.

we gewoon een lang nummer te draaien. Dat was deze van de Sweets. Love is like oxygen. En we gaan naar Nederlandstalig. Ja, ik beloof het niet, maar ik denk het wel. Morgen wordt het beter. Althans, de kast zingt erover.

laten we er maar gewoon van uitgaan. Morgen wordt het beter. We gaan alleen maar vooruit. De kast. We gaan naar The Bugles. Een video killed the radio star.

denk dat het nog wel meevalt. Video killed the radio star, the Beatles. Nou, radio bestaat nog steeds. En Radio Sibiris doet daar hard aan mee. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar maatwerk in de muziek, stop ermee voor vandaag. Want we gaan heerlijk op de koffie bij Ton Polderman. Straks tussen 10 en 11. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En de laatste plaat, Michael Jackson. Don't stop till you got enough. Maak een fijne dag, doe voorzichtig met de zon. En wie weet, treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Nieuws met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: jawel. Het waren niet de Cats, maar de Tribute to the Cats Band. En wat hebben ze een fantastische mooie plaat allemaal gemaakt. En nog steeds, hè, want ze blijven aan de gang. En ze hebben heel veel optredens ook her en der door het land heen. Volgens mij hebben ze momenteel even vakantie. Maar ja, dat gebeurt ook allemaal. Er zijn heel veel mensen op vakantie, hè. Nou en of.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Ja, een bijzonder goeiemorgen. Het is donderdagochtend en de hoogste tijd voor Koffie Compleet op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Ik zei net, er zijn heel veel mensen op vakantie. Er is er eentje die dat niet heeft. Milko Roodnaat, onze eigen collega hier bij Radio Seabreeze. En u hoort hem regelmatig voorbij komen. Maar ja, hij is bezig met het verhuizen naar de Achterhoek. De plaats Zelhem, geloof ik dat hij heet. En ja, het is allemaal wat. En dan moet hij zijn huis helemaal opknappen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat jij keihard aan het werk bent, Milko, op het ogenblik. En met een beetje geluk heb je de radio aanstaan op Radio Seabreeze. Ja, het is allemaal wat. Heerlijk. Ik heb hier een mooie plaat voor jou. Een plaatje van Aristakis. We both know it. Wat weten we? Nou, we weten het, hè. Ja, ja.

0: komen barbecueën bij me. Dat lijkt me een leuk idee. Bij jou dus, hè? Oké. Lieve luistervrienden. Ik heb hier een hele leuke plaat van Karel. Van Ronnie Ruisdaal. En hij zingt over een heel bekend plein in Nijmegen. Het Keizer Karelplein. Nou, het zou je gebeuren dat je daar komt. Levenslink daar. Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje. Koffie,
0: en als hij het plaatje aan het zingen is, dan weet ik precies wat hij bedoelt, hoor. Hey. Joh, want het is echt een levenslink.

0: geven.
1: Als je dat maar weet, want het is een levensgevaarlijk plein daar. Ja, voor je het weet, dan is het boem. En dan, je kent dat wel. Dan komt oma Gent bij je langs en die gaat ervoor zorgen dat het allemaal opgelost wordt. Of de ziekenauto of wat dan ook. Maar in ieder geval een hoop ellende. Het Keizer Karelplein in Nijmegen. Ja, we zijn er niet ontvangbaar via de ether. Maar wel via live.radiosieberis.nl overigens. Dat is leuk.
2: Zomer in Holland, vakanties gaan beginnen.
1: Radio Seabreeze AM, 1395 en 1098 kHz. Ja, gezelligheid kent geen tijd. De ene voor het noorden van het land, de andere voor het midden van het land. Ja, als het maar leuk is. Hè. Ik heb hier een mooie plaat van niemand minder dan Lee Towers. En hij heeft groot gelijk met wat hij allemaal gaat zingen. Hij zingt over dat we geboren zijn in vrijheid. Born free.

0: bezig zijn. Ja, hoe het allemaal verder afloopt, ja, je weet het allemaal niet, hè. Oké, lieve Duitse vrienden, geloof het of niet, maar elke zomer krijgt bijvoorbeeld de ANWB alarmcentrale telefoontjes van vakantiegangers die in het zwembad gedoken zijn met, ja, geloof het of niet, de autosleutels nog op zak. Ja, en als je tegenwoordig al een autosleutel hebt, dan zit er allemaal zo'n elektronisch kassie bij. Dan doet hij het niet meer, die kunnen niet zo goed tegen water, die dingen. Oké, sta je dan toevallig daar nat, met nat haar en je auto onklaar, ja, dan ben je toch mooi klaar, hè? Denk dus aan de reservesleutels als je met de auto op reis gaat. Zorg ervoor dat je je reservesleutels bij je hebt, want dan heb je de ANWB niet nodig namelijk. En ja, het is allemaal wat. Oké, het is maar even een tip, hè, van die mensen van de wegenverkeersinformatie gebeuren en de hulpdiensten en gaan zo maar door.
1: Zet je radio klem op Seabreeze,
0: doen we, hoor. 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Heb je een mooie plaats van Humphrey Campbell? Weet je nog wat je moeder aan

Kan je nog herinneren wat je vader allemaal zei en wat je moeder allemaal zei vroeger? En heb je die raden opgevolgd? Nou, heel veel mensen hebben die raden niet opgevolgd. En dat is toch eigenlijk wel een beetje dom, hè? Humphrey Campbell was dit.

0: een plaatje van Victoria Eman samen met John Smits en I Promise to Be Loving You. Nou, dat lijkt me fantastisch.
1: Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom.

van John Svenfer en ja, buonasera, signorita, kiss me goodnight. Ja, dat is alweer een liedje wat hij alweer jaren en jaren en jaren geleden heeft opgenomen. In 1997 om precies te zijn. Ja, het is allemaal wat tegenzelligheid. Kent geen tijd hier op uw favoriete radiozender, Radio Siberië.

0: je me kent, laatste vrienden. Jawel, hij kwam uit Den Bosch vandaan. Ik heb het over de Albert West. Helaas, hij is niet meer. Maar van platen, jongens, die waren goed. Echt waar, zowel de Nederlandstalige dan wel de Engelstalige. Hij heeft gewoon hele leuke dingen gedaan altijd. Die Appie West, ja, het is allemaal wat. Lieve luister vrienden, jawel. Ik heb hier een plaatje op de draaitafel liggen van Maribel. Dan weet je het wel. En Maribel, die zingt hele leuke dingen. En ja, bijvoorbeeld over Betty Lou. En daar kan je lekker op dansen. Ja, wat ik nou zo leuk zou vinden als je op een gegeven moment... Stel, je bent je huis aan het verbouwen, hè? Hey, Milko. Stel, je bent je huis aan het verbouwen en je bent druk aan het schilderen met een kwast in je handen. Je doet dat op de muziek van Maribel. Dat lijkt me wel leuk om daar een foto van te zien. Ja.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Series on top.
0: Ik nodig dan ook iedereen uit om foto's op te sturen naar Radio Seabreeze via onze Facebookpagina. Kan dat Seabreeze AM. En doe gewoon eens een foto maken van jezelf. En terwijl je druk aan het werk bent of gewoon op de camping aan het dansen bent op de muziek van Maribel. Dat lijkt me nou leuk.

0: Heerlijke Maribel. En ja, die Betty Lou, het is allemaal wat een lekker plaatje wat Maribel ooit gemaakt heeft, alweer jaren geleden. En ja, ik zei het al, het lijkt me hartstikke leuk als je ja, daarop gedanst hebt. Bijvoorbeeld op de camping of ja, waar je ook bent. Misschien wel op het dek van je bootje, dat kan ook allemaal. En anders misschien wel als je aan het werk bent thuis om te schilderen en dat soort dingen meer. En dan even dansend een fotootje maken en dan opsturen naar Radio Seabreeze. Dat is leuk. Bijvoorbeeld op de Facebookpagina van Radio Seabreeze. Zet hem erop en we zien het allemaal wel hoe dat gaat aflopen. Want ik vind het leuk hoor. Hey, ik vind het leuk. Zeker weten als je dat doet. Weet je wat we doen? We gaan een lekker jingletje draaien. Ja,
1: het is zo.

Ja, Yellow Sun of Ecuador, een plaatje van The Classics. Lekker goud, oud en vertrouwd gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Radio Sybaris, Europe's number one radio. Ja, luister vrienden, ik kreeg een berichtje binnen van Kees Haak. Ja, de zoon van Nico Haak. En hij zegt, volgende maand ben ik jarig. En dan bereikt hij een beladen leeftijd. Dan wordt hij 51 jaar op 15 augustus, om precies te zijn. Ja, hij zegt, maar ik zou ik niet zijn als we daar niet een leuk gestrekt been daarmee gaan induiken. Ja, en de verjaardag groots gaan vieren. Hij viert dit keer zijn verjaardag in Hotel Paal 8 op Terschelling. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik kan niet missen, een dinnershow. En die zit vol met humor, anekdotes, mooie liedjes, maar ook met feestknallers en gaan ze maar door. Kortom, een avond vol lekker eten, drinken, muziek en heel veel humor. Ja, daar kan je rustig aan Kees Haak over.

0: songje van Nico Haak. En ik zei het al, volgende maand op 15 augustus is hij jarig. En dat viert hij op Terschelling. Leuk. Je kan er allemaal naartoe als je dat leuk vindt.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl

een plaatje van Octopus. Een leuke band die deels Engels was, geloof ik, als ik me niet vergis. En deels, even kijken, Belgisch. Ja, een Vlaams-Britse band is het. En ze kwamen uit Heist op den Berg. En Heist op den Berg, daar kun je ook lekker country line dansen, want daar hebben ze allerlei line dance clubs en dergelijke. Over country music gesproken. Vanavond hebben we natuurlijk het programma Giddy Up Country hier op Radio CBD's, luister vrienden. Tussen 8 en 9 uur. En ik denk dat Tjeerd Abma daar ook wel in voorkomt. Let's play!

Dat houdt in, lieve luisteraar, in dat programma Koffie Compleet ook al 10 jaar bestaat. Eigenlijk meer dan 10 jaar. Ja, want ik heb het ook nog bij de voorloper van Radio Seabreeze gedaan. En dat was leuk. Ja, toen die tijd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dat bestaat nou zo'n beetje. Ja, het zal 10 jaar geleden zijn dat we begonnen zijn destijds met het programma. Bij die voorloper. Ja, het is allemaal wat. Op een gegeven moment gingen we een naamswijziging doen. En toen werd het Radio Seabreeze. En dat was toch leuk. Dat is ergens. Moet ik even opzoeken. Dan hoort het binnenkort van mij. Wanneer dat precies was. Oké, wat gaan we doen? Afscheid nemen van Koffie Compleet. Ja, hij staat dan weer te trappelen van ongeduld. Onze eigen niet even naar Wiebe Chris. En die gaat zo meteen zijn programma doen. En hij heeft een platen meegenomen, jongens. Een platen. Een enorme grote koffer. Hij kwam net met een koffer vol op zijn schouders naar boven de trap op. Want er valt niet mee om hier te komen. Ja, het is nog warm ook. Nou, Wiebe, ik wens je heel veel succes voor zometeen. Wat mij betreft, luister vrienden, morgen ben ik er weer. En eerst heb je morgen over natuurlijk onze grote vriend Elibert Maathuis. En daarna ben ik er met de koffie. Oké, tot morgen. En anders tot vanavond, hè, in Giddy Up Country. Niet vergeten, om 8 uur gezellige country music voor iedereen die daarvan houdt. Dag!

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hallo, daar zijn we weer.
10: Hoor je hier, hier, ja, hier.
11: Oh, mijn schaap, te gek, echt zo heftig, hoor.
12: Landgenoten.
13: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
14: Binnen zonder kloppen.
15: Maar
14: waar is iedereen dan? Hallo?
16: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
17: Goedemorgen.
18: Goedemorgen.

Ik ben Wiebe Christ met alweer een nieuwe aflevering van Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond met de hits uit de jaren 60, 70 en 80 en een beetje 90. We hebben ze weer gevonden, de pareltjes van toen uit de Billboard Hot 100, de tipparades, de top 40 en 50 en 30 en alle andere Europese hitlijsten. Kort gezegd, de beste muziek aller tijden waarbij de nostalgie weer om de oren vliegt. We openden vandaag met Elvin Stardust, een pseudoniem van Bernard William Jury uit Londen. Aanvankelijk trad hij op als Shane Fenton en de Fentonettes, zoiets wat daarop lijkt. En in 1973 brak hij internationaal door met My Cut You, met het nummer wat je net hoorde. Het stond in Australië 7 weken op nummer 1 en in Oostenrijk 16 weken op de tweede plaats. In ons land was het niet zo'n succes, hij eindigde op nummer 12. Tot zover het nieuws van toen. En nu snel naar de bel om te kijken wie er vandaag weer komt zingen tijdens de koffie met oranje koek bijeenkomst. Goedemorgen! Welkom in deze vrolijke live studio. Kom binnen en geniet van jezelf en van de rest. Zoals vandaag aanwezig zijn Roger Whittaker, The Kinks, Cornelis Vreeswijk, Bob en Earl, Bad Company, Sandy Coast, Blondie, de Continental Uptight Band, Steve B, The Cats en Ellen Foley. Ja, Stevie B moet ik zeggen. Nou, met zo'n line-up dan kan het programma niet stuk. Dus dat wil ik dan uur genieten op Radio Seabreeze. Het tweede nummer van vandaag is van Billy Joe Royal, die we kennen van Down in the Boondocks. Die andere grote hit van hem heet Hush uit 1967. Een nummer was zelfs door Johnny Hallyday en Deep Purple werd gecoverd. En

Denk je reggae te horen, dan klopt dat meestal wel. Dat geldt ook voor de Tide is High. Het was een kanetje van Atomic Kitten, maar Blondie was er eerder, reeds in 1980. Oorspronkelijk komt het van de Jamaicaanse Paragons uit 1967, geschreven door specialist in reggae John Holt. Je hoort het zo dadelijk, want er komt een liedje aan uit het midden van het land. De Utrechtse Continental Uptight Band had in 1972 een hitje met On The Ride. Ze begonnen als de New Folk Troubadours en in 1970 scoorden ze met hun nieuwe naam een hit met de titel Please Sing A Song For Us. En het jaar daarop opgevolgd door Changing Rearranging.

0: Blondie. Ja, je kon en kan hem nog steeds draaien in dat blokje reggae met Jimmy Cliff en Bob Marley, om maar eens wat te noemen. Even iets heel anders. Het is aan de ene kant Europlaat en aan de andere kant gewoon een Nederlandstalige bijdrage. Ik heb het over de Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk. Hij komt eraan zometeen. Nu eerst Alvin Lee, die samen met 10 Years After I'd Love to Change the World uitbracht in 1971. En ook dat is wel een vrij unieke combinatie te noemen.
1: This is Seabreeze.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

weer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

0: volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Een triootje staat klaar met onze donderdaghuisband. Gezellig. De Cats vragen zich af waarom. Ellen Foley is graag 's nachts op stap. En de Kinks denken stuk voor stuk een uniek.

Mijn tekstcontrole geeft met rode onderstreep aan dat alle Engelse woorden twijfelachtig zijn. Staat iets verkeerd, waarschijnlijk heb ik weer. Maar Because I Love, de Postman Song, bestaat toch echt. En Stevie B ook, die bracht het uit in 1990. Hij moet voorrang geven vandaag aan de Nederlandse Sandy Coast. De band zong in 1969 Capital Punishment, de hitlijst erin. In eerste instantie heeft het alles met worstelen en gokken en in Engeland de doodstraf. Maar in de muziek zou Hans Vermeulen het verkouden hebben ingezongen. Het stond 7 weken in de top 40 en haalde een 12e plaats.

De country-bijdrage komt straks in de vorm van Seven Years Age van Rosanna Cash. De soul-bijdrage is van Bob en Earl met de Harlem Shuffle. En Badfinger speelt nu Come and Get It uit 1970. Een jaar eerder werd het origineel van de Beatles gemaakt.

Sluiten af met Rosanna Cash. Een van de vier dochters van Johnny Cash. De oudste om precies te zijn, die nu 65 is. En ze zingt haar 7-year age uit 1981. Geniet er nog maar even van. Dan zal ik de boel eens even opruimen. En start klaarmaken voor een nieuwe editie Binnen Zonder Kloppen. Die je morgenochtend om 11 uur kunt horen op dit station. Tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Mijn dank gaat uit naar Diebe Christ voor het afgelopen uur Binnen Zonder Kloppen. En morgen om even na 11 uur is er weer een nieuwe aflevering. In Bart's Middle Breeze, Shalomar, Alison Moyet, Diana Warwick en nog veel meer. Maar eerst Roxy Music, Jealous Guy.

zomer van 2021. Niels Corseuze en De Zomer. Discoklanken uit 1979 voor je. Dit is Shalamar and the Second Time Around.

Alison Moyet en het nummer Love Resurrection. En die komt uit 1984 en was een van de eerste solo-hits na haar vertrek uit Yazoo. Haar warme, krachtige stem geeft het nummer een heel eigen karakter. Terwijl de sfeervolle synthesizers zorgen voor dat typische jaren 80 geluid. Het lied gaat over het hervinden van liefde en hoop na een moeilijke periode. Een prachtige popklassieker die nog altijd laat horen waarom Alison Moyet zo'n bijzondere zangeres is. In Bart's Middagbreeze. Alison

geldt dit voor Keen Band Break in Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Het was hun eerste single van het album Home. En ook de eerste uitgave op hun eigen platenlabel. Dit is Simply Red.

0: luister altijd.
1: En je luistert via de 1098 of 1395 AM. Of via onze stream live.radiosybris.nl.

American Pie. En die verscheen in 1971. En is uitgegroeid tot een van de meest iconische nummers uit de popgeschiedenis. Met zijn meeslepende melodie en mysterieuze tekst heeft het lied jarenlang aanleiding gegeven tot allerlei interpretaties. Waarbij het vaak wordt gezien als een terugblik op een veranderend muzikaal tijdperk. De ruim 8 minuten durende uitvoering wist desondanks wereldwijd een miljoenenpubliek te bereiken. Een tijdloze klassieker die meer dan 50 jaar later nog altijd tot de verbeelding spreekt. In Bart's Middagbreeze, Don McLean. Hier is

Ze groeide door veel aandacht op piratenzenders uit tot een groot succes. Met het gelijknamige album dat 40.000 exemplaren verkocht. Lucas en Gea en Steeds weer huil je. Nummer uit 2000.

ze het rijden. The Rolling Stones on Start Me Up, een remaster uit 2009. Het oorspronkelijke nummer natuurlijk uit 1981. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. En straks na de klok van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met Level 42 met de allergrootste hit van hun. Hot Water. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Graag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de Straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de Zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverenenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Jay en the Americans uit de jaren 60. En dat was ook nog een hit later in de jaren 80. Karamia Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En het is wel een beetje een bijzondere dag vandaag. Want voor het eerst sinds weken zit ik hier in een studio waar gewoon de deur open staat en er een klein beetje frisse wind naar binnen komt. Ik was overigens vanmorgen op de markt boodschappen doen en iedereen hier in Frankrijk hoopt dat het gaat regenen. En wanneer ging het regenen? Althans een paar druppels toen ik juist vanmorgen op de markt liep. Maar het koelt wel lekker af, moet ik zeggen. Hey, fijn dat je erbij bent. Dit is een mooie van Shocking Blue.

Dit was ooit de eerste single die je kocht van deze Nederlandse band Shocking Blue en Shocking You. En, we gaan even naar de jaren 80, dat mooie duo Hall & Oates. Eén van hun hier op deze donderdagmiddag bij Sea Breeze. Say it isn't so.

0: Hall & Oates, tegenwoordig zijn ze geen maatjes meer, maar maken ze ruzie.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls muziek.
0: Het is vandaag de internationale dag van de slang. Er zijn 3000 soorten slangen. En slechts 375 zijn ongeveer giftig en die zitten meestal in Australië en in Azië. En ik wist het niet toe, maar er gaan meer mensen dood aan het aansteken van bijen en wespen dan aan die van een slang. En een Canadese vrouw nam het vandaag wel heel erg toepasselijk. Die dacht een koningspython mee te nemen in het vliegtuig. Ze had het beest verstopt in haar BH. En dat mag niet. Het beest is in beslag genomen. En tegen die mevrouw is een proces verbaal opgemaakt. Dat allemaal in het kader van de Internationale Dag van de Slang.

0: Ik heb het even naar zitten kijken, maar het was zijn 10e hit in Nederland. Ik had me dat niet gerealiseerd dat het nummer zo ver na Nothing Rhymed uitkwam. Get Down, dat was Gilbert O'Sullivan. En we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Zijn nummer uit 1973 werd in 1974 op single uitgebracht. Zijn compositie van Boudewijn de Groot en Lennart Nijen. Rob de Nijs mocht met de eer gaan strijken. Dit is Malle Babbe uit de galerij der Hollands glorie.

Eigenlijk is het een verzetslied uit Italië, maar komende vrijdag is er in de buurt hier een groot feest. Dan verzorg ik de muziek. En dit nummer zal zeker één of twee keer te horen zijn, want de Fransen zijn er gek op en terecht, want het is een heerlijk sfeervol nummer. Bella Ciao, dat was hem. En dit is Roxy Music, Angel Eyes.

0: moet wel heel eerlijk bekennen dat ik niet meer weet waar ik was. Toen dit een hit was, is eigenlijk een beetje van voor mijn tijd. The Union Gap en Young Girl. En ja hoor, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: We hebben er weer eentje. En ik heb hem volgens mij al een keer eerder gedraaid. Maar het is zo'n goed nummer van een uitermate veelbelovende country zangeres in Australië. Tori Dark, zo heet ze. En dit is Build Me a Man. MUZIEK

Ja, je kunt al live zien. Dan moet je wel naar Groot-Brittannië op 16 augustus. En anders moet je gewoon naar Australië gaan. Tori Dark was dat. Naast de hitlijst gevallen.

Zat eventjes in de jaren 70 met Si Jérôme. En volgens mij eigenlijk wel zijn grootste hit hier in Nederland. C'est moi. Het is er ook wel. Wordt achtervolgd. Misschien wel waandenkbeelden. Misschien klopt het wel. Kijk de FBI mee over zijn schouders. In ieder geval, somebody's watching me.

0: Michael Jackson mocht meedoen bij de opname van deze plaat van Rockwell. Somebody's Watching Me. En de volgende plaat is wel een hele bijzondere. Het is het meest bekende nummer van The Fortunes. Maar het is in Nederland nooit een hit geweest. Het is destijds groot geworden omdat het de tune was van Radio Caroline. En om die reden noemen we dit een...
1: Een echte zeeklassieker. Bij Paul van der Man.
0: Groot gemaakt doordat het gedraaid werd op een van de vele zeezenders uit de jaren 60. Dit zijn ze, The Fortunes. En dat hele mooie Caroline.

0: Duizenden keer heeft het geklonken via de ether vanaf de Mi Amigo en de Ros Revenge. Caroline van de Fortunes.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek.
0: En zaterdagmiddag van 4 tot 6 staan de zeezenders weer centraal hier bij Radio Seabreeze in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. En komende zaterdag 2 hele bijzondere verhalen. Het verhaal van Ben Bode, de man achter Radio Paradise, over de opkomst en de ondergang van Radio Paradise. En misschien nog wel veel bijzonderder, een man die in 1964 betrokken was bij de realisatie van het Rem-eiland, waarvan Radio Noordzee en TV Noordzee werden uitgezonden. Bijzondere verhalen dus. Zaterdagmiddag, noteer het in je agenda tussen 4 en 6. Hier bij Radio Seabreeze. Waar anders?

Ik weet niet wanneer je kunt spreken van een perfecte popsong, maar dit is er voor mij wel eentje hoor. The Adventures. Daar zit echt alles in wat in een poplied moet zitten, vind ik. Send my heart, was dat. En ja, we gaan er weer eentje toevoegen.

Van een Nederlandse rapper, zanger en liedjesschrijver. Een nummer van hem dat eigenlijk nooit de hitparade heeft gehaald. Maar behoort wel tot een van zijn beluisterde nummers. Ik heb het over Diggy Dex. En wij gaan toevoegen aan de galerij der Hollandsglorie. Verdwaal met mij.

Simon & Garfunkel. De laatste plaat in deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen veel plezier met Terry. En ik ben er zaterdagmiddag, hebben we het er straks even over gehad. Van 4 tot 6 met zeeklassiekers en andere paaltjes. En over klassiekers gesproken, het is er zo eentje. De laatste op deze donderdagmiddag. Ik wens je een hele fijne donderdag. En geniet van de Golden Earring. En die hele grote van ze. Reden alle af. Wat mij betreft, tot zaterdagmiddag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
15: Maar dat bepaal jij.

0: houdt van ons of je houdt niet van ons. I love you. Maar ik hou van jou, Seabreeze. Fijn dat we er weer bij zijn, de Easy Way Show. Paul van der Mark, bedankt voor de afgelopen uur hier op de radio.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent dat het weer zo laat is. Het is weer zo laat, donderdag, 2 uur en dan tot 4 uur vanmiddag. De enige echte, zou ik zeggen.
1: Easy Way Show.
0: En wat betekent dat? Dat betekent dat mijn gedachten uitgaan naar iedereen die luistert en denkt van, hey, dat plaatje zou ik wel eens een keer willen horen. Dan hoop ik dat de keus die ik draai bij jou past. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Vandaar dat we naar 84 gaan, naar China Crisis. En de crisis is hier niet. Dit is Wishful.

deze plaat. Die fantastische stem van Bette Midler. Amerikaanse klasse, zeggen ze dat wel eens. En dat is en blijft natuurlijk ongelooflijk lekkere muziek om naar te luisteren hier bij Seabreeze 1098-1395. Op de radio natuurlijk Hi-Fi Stereo met de enige echte Do Deserve You. En van de Amerikaanse klasse duiken we naar de klasse vanuit Nederland. De lage landen aan zee, zoals we zelfs zeggen. Hier op de radio. Jazeker. Je kent haar nog wel uit 2000 alweer. Dit is Anouk met dat mooie nummer. Michelle.

is er overgebleven van ons mooie Nederland, vrienden, als je zo om je heen kijkt. Toen ging ik zelf ook naar Wassenaar over het Schelpenpaadje. En was daar heerlijk de Wassenaarse slag. En tegenwoordig, ach, er is zoveel veranderd. Rob de Nijs is niet meer en heel veel dingen zijn niet meer. Vervlogen tijden, nostalgie. En de nostalgie spat er vanaf hier bij Seabreeze op de radio. Maar laten we vrolijk blijven. Laten we lekkere muziek blijven draaien hier op de radio. Zodat we dat altijd maar kunnen blijven doen. En dat doen we ook. Vandaar 1978.

0: moeten we maar gewoon accepteren zoals het is. Just the way it is. Is het niet anders? Barry White uit 78. Hij zong over Just the way you are.
1: The Easy Way Show. De mooiste oldies op Seabreeze. 2 uur lang The Easy Way Show. Ain't no

luisteraars hier bij Seabreeze op de radio. Die krijgen de lentekriebels, wou ik zeggen. Nee, de zomerkriebels, want de zomer die slaat toe in Nederland. En dat doet het al een lange tijd. En dat zal nog even de komende dagen zo blijven. Temperaturen zijn heerlijk. En ik zou zeggen, geniet er gewoon van. Uiteindelijk, het is de mooiste tijd van het jaar. Ain't No Sunshine van Bill Withers hoorde hiervoor. En daarna Charlie Rich met The Most Beautiful Girl uit 1974. Dit is Eros Ramazzotti op jouw radio.

Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.

ze blijft wonderschoon, deze van Beverly Craven. Met niets meer of minder dan ook een hele mooie, wonderstome, schone, moet ik zou zeggen, niet wondergestoomde, maar wonderschone stem met deze Promise Me. De mooie muziek hoor je hier bij Seabreeze voorbij komen. En als we het hebben over wonderschone stemmen, kunnen we natuurlijk ook deze niet wegdenken. De Carpenters, natuurlijk Karen en Richard Carpenter. En zij hebben het over de regen die valt op die druilige maandagen. En ik weet zeker, u zit te wachten op regen. Wij houden het nog even droog. Zij zingen er wel ook over. Rainy days and Mondays. Hier zijn ze voor jou, de Carpenters. De enige echte.

Dit is de enige echte single versie die je hoort bij Seabreeze hier op de Easy Way Show. Dat programma duurt nog een dik een uur en een kwartier, want dat heb je nog van ons te gaan op de radio. En de radio, daar luisterden we vroeger natuurlijk ook naar. Maar toen had je alleen nog maar Hilversum 3. Althans, eerste zeezenders, dat waren de enige echte. Dit is Herman van Veen uit 1984 alweer. En waarom bezong je eigenlijk Hilversum 3? Ja, omdat hij op de steiger stond. Gewoon lekker mee te zingen. En dat doen wij ook hier op de radio. Dus ik zou zeggen, gooi even alles los.

Zo moet je haar meer bezingen, zeggen ze wel eens. De vrouw van wie je houdt, daar zong hij over, Billy Joel. She's always a woman. En dat hoor je hier bij Seabreeze. Een minuutje of 5 voor de klok van 3. Dat betekent dat we naar de laatste vocalen gaan voor dit eerste uur op de radio Seabreeze. De Easy Way Show, zoals gezegd. We gaan op naar het tweede uur, maar voordat het zover is, de London Beat. Met de zon die wij jou brengen, maar die veelvuldig schijnt de laatste tijd. Tot zometeen. Dit is

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden, denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: The Easy Way Show.
9: Easy Way Show
8: met Terry Hendricks.

0: vergeten. Zo is het ook. En gewoon maar even denken aan wat er komen gaat het komende
1: uur. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
0: En dat betekent dat

0: We kennen haar natuurlijk van Paradise by the Dashboard Light.
1: Je weet wel.
0: De dame die haar rol mocht vervullen op tv en niet de echte Ellen Foley was. En Ellen Foley werd er een beetje boos over. Dus wat dacht ze? We gaan gewoon zelf plaatjes maken. En dat heeft ze gedaan. En hoe heeft ze dat gedaan? Ze heeft het zo gedaan dat wij hier bij Seabreeze op 1395 en 1098 dat nog steeds laten horen op de radio. Want het is gewoon heerlijke muziek om naar te luisteren. Hier bij Seabreeze, de Easy Way Show, gaat maar door. En dat doen we 24 uur per dag. En natuurlijk ook 7 dagen in de week. Het heet niet voor niks de Easy Way Show, dus daarom doen we het af en toe even lekker rustig aan. Zoals onder andere deze van Kansas met die mooie Dust in the Wind.

0: mij roepen.
1: Ik beloof je altijd zo rond 16:15. En we zijn even iets over het tijdschema heen. Iets Nederlandstaligs te draaien. En Nederlandstalig kan natuurlijk ook het mooie dialect zijn uit verschillende streken van ons mooie Nederland. Zolang we ons mooie Nederland nog mooi kunnen noemen. Komt het nou uit Friesland, Drenthe of uit Limburg, Brabant? We draaien het. En zoals gezegd, van alles wat, van niets te veel. Zo, we gaan eens even Hans de Knecht verblijden met een lekker plaatje wat wij altijd gezamenlijk in onze uitzending draaien. Want dat doen we, ook voor jou deze keer. Dit is de enige echte, jazeker, Movie Star van niemand minder dan onze eigen Harpo.

je dan praat over onvervalst en nostalgisch, dan is deze er een van uit de jaren 80, die mooie. Het was Flash in the Pan met Hey St. Peter. En natuurlijk, je luistert naar de Easy Way Show. Dat betekent dat we straks nog iets horen uit Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje. Maar voordat het zover is, even het rustpuntje gevonden hier op de radio. Dat doen we met Elton John. En die mooie, hij zingt erover Your Song.

ik deze plaat hoor, dan denk ik altijd aan de gouden glans die van de antenne straalt. Jazeker, op 1098 in ieder geval. 1395, even zoeken nog, maar we vinden hem wel weer, jazeker. Altijd waren de 99's luchtballons, maar nu is het Nena uit 84 met Irgendwie, Irgendwo und Irgendwann hier op de radio. Speciaal voor jou, luisteraars van Seabreeze. Het geweld. Tijd om natuurlijk wel even wat rust op te zoeken. Het rustpuntje op de radio, want uiteindelijk luisteren we nog steeds onverbreideld naar de Easy Way Show. Elke donderdag tussen 2 en 4 op jouw radio. En we zijn er om voorlopig even te blijven. Dit is Barry Manilow met die mooie Mandy.

We kennen hem natuurlijk nog van Starsky en Hutch, David Soul. Je weet wel, die detective in de snelle auto's, snelle boten. Maar hij kon ook nog een beetje zingen. Nou ja, zingen, dat is altijd natuurlijk nog even de vraag. Er is van alles aan gedaan, maar ze moesten natuurlijk een hitje scoren, want dat hoort erbij als je zo'n serie draait, dan werkt dat gewoon zo. Don't give up on us, David Soul. Dit is zelf

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat

allemaal vrienden hier bij Series, hoor, zeker weten. Ze doen het met een hoop plezier en met een hoop liefde, deze radio. Voor jou in stand houden al die dagen in de week. En je hoort het, zoals altijd gezegd, van alles wat en niets te veel. En omdat het tijd is geworden om nog even te kijken naar een nummer, waar het nummer duurt maar liefst 6 minuten. Toen dacht ik van, nou weet je wat, wat zullen we dan gaan doen? Ga ik nog niet helemaal afscheid nemen? Dan kijk ik even of ik hem helemaal tot het einde doordraai. En dan pakken we nog even een instrumentaaltje om het uur, dit tweede uur, de Easy Way Show, in ieder geval af te sluiten. Straks Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En Hans hoor je elke dag weer op de radio. Dat weet je, tussen 4 en 5. En dat alle werkdagen van de week. Voordat het zover is, nog deze van Al Stewart uit 2001. Dit is The Year of the Cat. En de muziek, een van de eerste LP's die ik ooit mocht kopen die tijd. Jazeker, dat was toen nog. 13,95 in de winkel. Ja.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Hansen. Jawel. En dat hij 81 won het Eurovisie Songfestival zelfs met Making Your Mind Up. En dit werd die opvolger. Ja zeker, terug in de show, The Land of Make Believe, maar 82 in dit geval, Bugs Fizz.
1: Dit is de Middle of the Road Show, met Hans de Knecht.
0: Welkom.

van de Middle of the Road Show. Ja, deze man. Zeker 5 seizoenen. De gevierde regisseur in Miami. Sonny Crockett, Don Johnson, later gewoon lekker en tussen de bedrijven door. Solo, omdat het kon. Heartbeat. Zo, lekker een uurtje terug naar die voltooid verleden.

0: lijkt me duidelijke tekst.
1: Ja, nee, duidelijk verhaal ook van Billy Joel. Hè? In de middel van Roadshow. Met daarvoor Harpo. Dat was het pseudoniem van Jan Torsten Svensson. Een lekkere, vrolijke Zweedse zanger. Geboren en getogen in Stockholm. Jawel, lieve vrienden. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst Jacques Loes met zijn...

0: De onverheerlijke John Kloes met de Busy Madman. Je mag er best wel even voor klappen, hoor. Ja, tuurlijk. Oh, wat krijgen we nu? Ja, het is al heel wat jaren geleden dat de goede man in Nederland was. Maar ophef hadden Spaan even nee genoeg. Hé, hey, was er niet die pauze waarover ging?
1: Dit is de middel op de

0: De pauwsatire haalde flink wat media-aandacht. Maar kritiek van gelovigen zoals bij het boek De Duivelsverse van Sander Rusting. Dat was die persiflage van Rudy Karel en Theo van Gogh's submission film. Was er nauwelijks, hoor. Nee, wat een lol. Het lied Popiopie als fijne vacht in de keukengordijnen was vaak op de radio te horen. En behaalde 30 jaar geleden zelfs de derde plaats in de top 40. Popiopie was zo populair dat het in sommige woordenboeken werd opgenomen met de betekenis populair of zich populair gedragend. En ook Nathalie kwam op een bezoek in de middelste roadstudio vandaag. Sitting on my radio.
1: Leuk, leuk.
0: Een persiflage, tenminste een tribute op de kavel. Dus middelste roadshow, lieve vrienden, met van lekker. Van alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Plaatjes voor gaatjes, plaatjes voor straatjes. Zoals hier, Mungo Jerry in de summertime.

en de Selector. De Specials, Britse popgroep die in 1977 in Coventry is opgericht. En zij zijn de grondleggers van de Two Tone Ska. Vernoemd naar het platenlabel Two Tone. Dat de Specials toetsenist Jerry Demmers in 1979 oprichtte. En over Ghost Town gesproken, het doet me een beetje denken aan mijn eigen geboortestad. De gemeente Doetinchem. Ja, in het oosten van Nederland, met zo'n 60.000 inwoners. Alles wat oud is, werd daar gesloopt. En er ontstonden gigantische grote gebouwen. Dus de sfeer van vroeger is echt verleden tijd. Over de sfeer van vroeger gesproken, die hoor je duidelijk wel terug in de Middle of the Road Show.

onder Tony Orlando en Don. Uit de jaren 70 natuurlijk. Van origine heette de groep simpelweg Don. En vervolgens werd de naam gewijzigd in Don, featuring Tony Orlando. Toen bleek dat er meerdere bands waren die zich Don noemden in die tijd. En ze deden aan tv. En wie niet? Hier is Smokey met Chris Norman.

ik zo even over via satellieten. Alles kan tegenwoordig gewoon. Met een beetje massa hebben we er ook nog beeld bij. Tot zover en niet verder. Bedankt voor de sushis, Frans. En wij spreken elkaar.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leiding geven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust, gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

2012, falling more slowly. Valencia, northwest 4, 7 miles, 2016.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret, uitgezonden op 20 juli 1979 van 11 tot 12 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: De werkelijkheid op Radio Mi Amigo is precies 11 uur, luisteraars. Goedemorgen. Hier weer verwachting voor vandaag. Koel met veel bewolking en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen zullen schommelen rond de 16 graden. En bij een woelige Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena dan ook 16 graden. Nog even het nieuwe Mi Amigo adres. Mi Amigo, postbus 640 Port Louis. En dat geheel bevindt zich op Mauritius. En luisteraars, tot zover deze berichtgeving.
2: Een ring in goud 18 karaat met een schitterende brillant. Dat is het ideale geschenk. Kom kiezen en kopen in de juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst in België. Daar toont men de grootste keuze ringen, bezet met de eerste kwaliteit zuivere brillant aan de meest voordelige prijzen. Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst is geopend iedere werkdag tot 19:30 en vergoedt graag uw reisonkosten.
3: Michela, de dame speciaalzaak voor bruidskleding tegen betaalbare prijzen. Michela in de Stokstraat nummer 9, dicht bij de markt te Brugge. Bruidskleding bij uitstek, ga kijken bij Michela, want daar vind je het wel.
1: Maker van deze week is afkomstig van de formatie Puzzle en Living in Love. Welkom in Keukenpret deel 2.

0: de laatste dag voor de formatie Puzzle. Tjonge, jonge, jonge. Zeg, Boontje, ben jij een beetje uitgeslapen? Niemand is uitgeslapen hier vandaag. Wat gek is dat, hè? En we hebben een Mia Mico Skyling. En niemand uitgeslapen. Nou ja, allemaal herrie op de achtergrond. 5,5 minuten over 11 alweer. En dat betekent dat we snel doorgaan, want om tijd zijn van 11:30 wordt het bijzonder interessant.
1: This is Radio Mi Amigo. You're listening to Wim de Groot.
0: En zo is dat. Even rocken met Rudy Sylvester.

Sylvester. En voor een goede oude rock vind je heus altijd. Reken maar, vandaag is de 20e, de laatste werkdag van de week. Dus ach, als je vandaag nog moet werken, eventjes doorzetten. Morgen weer lekker vrij, morgen zaterdag, zondag vrij. Tjonge, jonge, jonge, wat hebben jullie weer een geluk, zeg. Zo is dat, right on, alles maar power. Dit zijn Christel en Valerie.

16 minuutjes en dan is het 11:30. Oh, spannend, spannend, spannend. Heel Nederland en België zitten trappelen van ongeduld. Om het eerste strijdlied anno 1979 vanaf de nieuwe Mi-Amigo-boot te kunnen horen. De eerste boorploeg. En die eerste boorploeg noemt zich dan de Mi-Amigo Boys. Nou, het zal me even nieuw zo rond 11:30 hoor.

0: die is mooi.
1: Wat een ring!
0: En die oorbellen.
1: Earrings! Oh, look at the lovely...
2: Bertie's wedding. And diamonds are girls' best friends.
0: Van 21 naar 16 vandaag in onze Mi Amigo. Vandaag, van de week in onze Mi Amigo tipparade is de volgende afkomstig van Randy Van Warmer. We gaan het even wat rustiger aan doen zo voor tijd 1 van half 12. Want dan wordt het weer spannend, zeg. Tjoei, tjoei, tjoei, tjoei. Just when I needed you most. Dit is Mi Amigo, 272 meter in de middengolfband, 1100 kHz, precies.

And I Need It You Most. We draaien er eentje uit de hitparade, dat was Wendy. En dan draaien we er natuurlijk ook eentje uit de hitparade, want zo hoort het nou eenmaal. Helaas wel zakkend van 7 naar 11 uit de vliegende 50. Maar dit is Dr. Hook, zonder zijn medicine show. Die is eventjes op reis, denk ik. And When You're In Love With A Beautiful Woman. Trouwens, ons meeste werkje duurt 3 minuten en 1 seconde om precies te zijn. Straks om 11:30.

0: heb ik nog altijd in de platen die ik mooi vind. Die zakken altijd. Van 7 naar 11 deze week. Dan zal die morgen nog wel weer verder zakken. Het is vandaag vrijdag de 20ste van de 7e 79. Oftewel 20 juli 1979. En dat was Dr. Hook. Zonder zijn medicine show. En When You're In Love With A Beautiful Woman.
1: I love the way you love to me.

Pointer Sisters en Happiness. Je weet nog wel een eerste hit, tenminste een eerste hit na tijden, hier in de Lage Landen aan de Zee, was Fire. Dat is hier van de opvolger. 2,5 minuut voor 11:30. Dat betekent dat we hem nog niet gaan draaien. Nee, nee. Ik zei 11:30 en ja, als we dat niet uitkomen met de tijden, dan wordt het daarna niet waar. Maar wees me niet bezorgd, ik zal netjes aftellen voor we hem straks gaan draaien, want we draaien nog één plaatje en daarna tellen we hem heel netjes af, zo van 3, 2, 1, 0. En dan kun je cassette recorder of bandrecorder aanzetten, vooral daar, hè. Daar in de Vinkestraat 43 in Wevelgem. Denk erom, hè. Oh, als jullie het niet doen. Foei, foei, foei, foei. Dit is Chris Harvey en Sylvia California Melody. 2 voor 11:30. Dit is Mi Amigo. Goedemorgen.

Sylvia California Melody. 31 minuten na 11 uur, oftewel 29 minuten precies voor 12. En thans op vrijdag 20 juli 1979 is het dan zover. We hebben een strijdlied gezongen en we zullen natuurlijk voor u draaien. We tellen netjes af de Mi Amigo Boys, oftewel als ondertitel de Spotmasters 2000. Hier komen ze met hun Mi Amigo Radio. 3, 2, 1, 0.

radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio, muziek voor alle rangen en standen. Familieradio voor alle Benelux-landen.

0: Giro 272.
1: Nou heb ik te veel gezegd, ja dan wel nee. Dat waren de Mi Amigo Boys, oftewel met als ondertiteling Spotmaster 2000 aan Mi Amigo Radio. Het was vals, maar goed. We doen ons best niet aan. Zou dit er eigenlijk bij horen? Ik denk het niet, Don Hightower.

dat iedereen in de Benelux het al heeft kunnen opnemen. Op cassette of op een, hoe heet zo'n ding, een bandrecorder. Allemaal moeilijk, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo technisch. Dit is zo van Sja.

de zomer wordt warm. Wel, ik hoop het wel. We merken er nog weinig van hier op de Noordzee. De laatste van de formatie Jarda. Ik heb een beetje moeite met uit mijn woorden te komen vandaag. Een beetje moe, een beetje slaperig.

aanzien in de salon. We hebben nogal wat zomermelodietjes hier in huis. Dat is ook de bedoeling dat we ze draaien, nietwaar? Het was een Frans werkje. Ik dacht, kom, laat ik nog maar zo'n Frans werkje pakken. Gilbert Montagne en ook.

Ik heb vroeger op school een hele andere opleiding geleerd. Maar ja, zo dat iedereen op zijn eigen wijze. Gilbert, Montagne. Kwart voor 12, precies een keukenbed, deel 2. We nemen je mee naar lunch op zee tot 12 uur. Waarna dat programma natuurlijk zal volgen. Zo, Franstalig achter de rug. Dan gaan we even met wat Engels door. Ken je die nog? Nou, die ken je wel, joh. En die met uit Boeren Spellen, joh. Zeker wel. Hele goede morgen als je hebt erin geschakeld. Je hebt ons strijdlied alvast gemist.

origineeltje van Creedence Clearwater Revival. En destijds in een discojasje gestoken. Gebeurt nog alles de laatste tijd. Zeker erg succesvol. In ieder geval wel voor Didi, want zij bereikte daarbij met deze best wel redelijk hoge plaats. Voor zover ik dat weet, 11 minuutjes voor 12, nog 11 minuutjes te gaan. En dan krijgt u bol op het apparaat van 12 tot 2, lunch op zee, afijn, de rest ken je wel. En dit is Donna Summer.

0: met nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister. Maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Looking Glass uit 1972.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, en het nummer van Looking Glass dat was natuurlijk genaamd Brandy. Hey, een bijzondere goede avond. Deze mooie donderdagavond. We hebben weer lekkere, heerlijke, gouden, oude platen voor je klaarstaan, joh. En zoals iedere week ga ik je weer even een aantal dingen verraden. En dat is onder andere de Nederlandstalige muziek natuurlijk. En ook de anderstalige muziek. En dat gebeurt allemaal rond kwart over qua Nederlandse muziek. En dat wordt een plaatje van Barbara Nielsen. Het nummer is genaamd In ons stamcafeetje. In het stamcafeetje, moet ik eigenlijk zeggen, ja. Dan heb ik zo rond kwart voor de muziek uit de jaren 80 voor je van de Frank Boeijen Groep. 1 miljoen sterren. Nou, misschien zijn ze vanavond allemaal te zien. Ik durf het je niet te zeggen. Dat moet je zelf maar even gaan bekijken. Dan heb ik de anderstalige muziek waar ik helaas de titel... We gaan nog kijken of het lukken gaat, maar het is een hele lastige in ieder geval. Franstalige muziek van Julien Clerc. Nou, wat ga ik je verder nog beloven? Nou, dat het in ieder geval een gezellige boel wordt qua muziek. Ik heb er bijvoorbeeld nu eentje klaarstaan voor je uit 1969. Dat zijn de heren van de Beach Boys... En het nummer dat is genaamd I Can Hear Music.
1: De parels uit

Ooit bij een radiostation ergens uit de omgeving in Noord-Holland heb ik ooit eens een keer wat geroepen. En sinds die tijd zoek ik het altijd maar eventjes op of inderdaad wie de zanger is van dit nummer. Nou, Such a Funny Night van Aphrodite Child is volgens de gegevens van het internet inderdaad echt wel Demis Roussos. Het nummer komt uit 1971. Ik ben er een keer echt mee afgegaan en daar ben ik ook op afgerekend. En vond ik niet zo heel erg leuk, moet ik je heel eerlijk zeggen. Inmiddels alweer 16 minuten over 7 uur geworden. Dat wil zeggen tijd geworden lang alweer voor de Nederlandstalige muziek hier op Radio Seabreeze. Dat doen we met Barbara Nielsen in ons stamcafeetje.

Terug even naar de jaren 60, 1968 om precies te zijn. Dat deden we met Kerry Puckett en de Union Cap en de Lady Will Power. Het is nu tijd geworden voor muziek van Barbara Dixon.

dat zo bijzonder knappe mensen die goed Frans spreken. Julien Clerc, we gaan het even proberen. Ça commence. En dan kom een rêve d'enfant. Ik hoop dat je het een klein beetje begrepen hebt. Wat dat betekent, ik zou het echt niet weten in dit geval. Goed, maakt niet uit. Het was in ieder geval bijzondere mooie muziek uit 1979. Van de dan genaamd Julien Clerc, zoals ik al zei. Dan nu muziek van Don Henley.

Heerlijke muziek was dat. In die eind jaren 60 hadden ze een aantal van die bijzondere leuke plaatjes. Zijn naam Dave D. En hij deed het samen met Doshi, Bicky, Mick en Titch. En dat kwam uit 1969. Dan gaan we nu weer even iets rustiger aan doen. Ook eind jaren 60. Hier is The Band.

Eens eventjes kijken, wat hebben we allemaal gedraaid? Dave D, Dozy, Bikke Mick en Titch. En Don Juan, daarvan hadden we nog de band met The Wait. Focus hoorden we zo net even met het nummer genaamd Sylvia. Wat komt eraan? Frank Boeiengroep met 1 miljoen sterren. Maar eerst deze, The Little River Band en The Lonesome Losers.

0: En toen was het zomaar eventjes stil in het muziekmuseum. Dan vergeet ik een of ander knopje aan te zetten. Waardoor de jingle niet gelijk doorgestampt wordt naar de plaat. Ah, is toch weer een bewijs dat het allemaal live is. Tenminste, semi-live is opgenomen allemaal. Ja. 1984. De Frank Boeijer Groep met 1 miljoen sterren. En daarvoor hadden we nog de Lonesome Loser van de Little River Band. Nou, weer even een klein rustpuntje dan maar in het programma hier. 1977, die zijn de Floaters en Float On.
1: Aquarius. And my name is Ron.

doet het altijd goed in het Muziekmuseum. Muziek van Earth and Fire. Only time will tell. Dan draaien we er nog eentje en daarna hebben we nog een half instrumentaal. Wordt ook in gezongen, maar of we dat gedeelte gaan beluisteren, ik betwijfel het. Eerst deze nog van Irma Franklin.

het was een hit in 1969 en later door een of andere reclame was het volgens mij inderdaad. In 1992 werd het opnieuw uitgebracht, deze plaat van Irma Franklin en A Piece of My Heart. Nou, het intro van deze plaat duurt maar liefst 2 minuten en 19 seconden. Dus we hebben alle tijd. Dat gaan we niet doen hoor. Ik ga alleen even vertellen dat ik volgende week donderdag even over 7 er weer ben. Met een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. En ik hoop dat jij er dan ook weer op afstemt. Ja. Straks natuurlijk Kiddy Up Country. Tom Polderman. Als alles goed is tenminste. Ik heb hem nog niet gezien. Maar hij zal er gerust aankomen zo. Hey, graag tot volgende week. Veel plezier met de rest van de uitzendingen hier op Radio Seabreeze. Bye bye.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend, maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Giddy Up Country met Tom Kolderman.
7: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well,

0: En deze zomerse aflevering van Giddy Up Country, luisteraars, we begonnen met een fantastische mooie plaat van René Hagen, een Nederlandse countryartiest, welke hele mooie dingen doet. En ja, het nummer wat hij gebracht heeft was Simple Man.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tom Poland.
0: Ja, zeker weten. En dat doen we niet zonder ja, de welwillende medewerking van zangeres Audrey Smits, welke een fantastisch mooi nummer ooit gemaakt heeft. Het is alweer enkele jaren geleden, maar ze heeft het wel gedaan. En ja, het sounds so fine. Dat geldt voor alle countryplaten. Ze klinken allemaal hartstikke lekker. Hier is hoor.

wat een mooi nummer van niemand minder dan Audrey Smits. Ze heeft het nummer zelf geschreven samen destijds met Wim Pols. Ja, en het is uitgebracht via de platenmaatschappij Star Sound Label. Nou, dat is ook alweer jaren geleden, want het Star Sound Label bestaat helaas niet meer. Dat is niet anders. Goed, lieve Duitse vrienden, het is tijd voor een plaatje van Werner Rettlich.

dan duurt de avond maar tot 9 uur, maar ik ben er tot 9 uur, laatste vriendin. En hier, ik zei het al, hier is Werner Redlich met Baby Come Back.

0: to this heart.
1: Wie weet, doet ze het wel. Je weet het maar nooit. Ja, baby, come back. Toet is hard en ja, dat gebeurt allemaal. Dit was een plaatje van Werner Redligers, ook alweer een hele oude. Gedraaid hier in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze.

Ja, zeker weten. In Gooi, Emeland en Vechtstreek en de rest van Midden-Nederland op 1098 kHz. En in het noorden van het land op 1395 kHz. Giddy Up Country op Radio Seabreeze. En hier zijn Victoria Heeman samen met John Smith. Wat een mooi nummer hebben ze gemaakt. Echt waar.

0: supposed to be loving you, will you loving me too? Een plaatje van Victoria Eman samen met John Smith, twee Nederlandse country-artiesten. Welke ja, het fantastisch doen, hoor, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Wat gaan we doen, luister vrienden? We gaan nog veel meer leuke dingen doen. Wat dacht u van de dames Wild Roses? Dat is al heel lang geleden. Ja, nou en of.
1: Hello everybody, you're listening to Tom Polderman.
0: Zeker weten, je luistert naar Tom Polderman op Radio Seabreeze en de Wild Roses. Ik krijg heerlijk op line dansen. Tell me why.

0: Waar dan? Waarom? Ja, ik weet het niet hoor. Wel, droogt het maar. Dit een paar meiden uit ons kleine kikkerlandje. En ja, dat is muziek wat op een gegeven moment gemaakt is. Onder andere door Piet Sauer. Die heeft zich daar heel erg druk om gemaakt. Destijds. Piet, die was een man die nog steeds een man. Die zich heel erg druk maakt om country music en al dat soort dingen meer.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met
0: en dat je het weet, luister vrienden, Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Elke donderdagavond van 8 tot 9 uur. En ik heb het beloofd, hè, luister vrienden. Ik heb het beloofd, want vanochtend heb ik het beloofd in het programma Koffie Compleet. Dat wij een leuke plaat zouden draaien van, hoe kan het ook anders, Tjeerd Atma. Hier is hij met Let's Play.

Let's play the music. Ja, zoals hij doet. Heerlijk hoor. Ja, zeker weten. Dit was het plaatje van Tjeerd Atma. Hij komt uit Friesland en hij brengt fantastische leuke dingen. Ja, regelmatig hoort hij zijn muziek voorbij komen. Hier bij Radio Seabreeze. Zowel in Giddy Up Country en ook in Koffie Compleet en in andere programma's. En ga zo maar door. Giddy Up Country, Giddy Up Go. Het is al lang geleden, luister vrienden, maar ik herinner zich René Wingelaar nog. Ja, een fantastische artiest. Ja, luister en huiver.

0: Prachtig, hè? Deze plaat van René Wingelaar. Jawel, The Mountain That I Love. Ja, zeker weten. Hout van de bergen.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Hier is Ton Polderman.
0: Ja, en hier is ook Jessica Andrews met een hele leuke plaat. You go first. Do you want a kiss? Nou, lijkt me wel wat hoor.

ja, ook een bandje uit ons kleine kikkerlandje. Jaren geleden, ik weet niet of ze nog bestaan, maar in ieder geval, het was wel leuke muziek. Welke ze destijds gebracht hebben. Je luistert naar Radio Sieberis, je luistert ook naar Giddy Up Country. En hier is Phil Shelter.

0: dromen zijn bedrog trouwens, Phil Shelter, voor het geval je dat nog niet wist. Het is gewoon zo, ja, fantastisch mooi nummer, The Fields of Dreams. En ja, hij begon ook over die kerst te zingen, maar in ieder geval, ja, heeft ze het ook gehoord? Ja, hartje zomer, we zitten hier te zweten en hij hoort het over die kerst, het is ook allemaal wat, hè. Oh.
1: Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. I said, Radiant sea breeze, put your radio on.
0: Nou, dat noemen we Radio Seabreeze, put your radio on. Ja, hier zijn ze, de heren van de Hill, Billy Boogeyman. White Lightning.

Alani. Heerlijke White Lightning, ja, een nummer van de Hillbilly Boogeyman. Fantastische muziek op Radio Cyberis Europe, een nummer van het station waar muziek in zit.

0: lekker, hè? Wat een heerlijk plaatje was dit. Ja, van de Range Girls samen met de Ragtime Wranglers. Ook alweer jaren geleden, lieve luistervrienden. En dat allemaal gedraaid hier in Giddy Up Country. Gezellig, hè?
1: Hi, this is Paul Overstreet and you're listening to Tom Palderman on Giddy Up Country.
2: When you say nothing at all.
0: Het is maar dat je het weet. When you say nothing at all. Hier is Angie Flair met Girls.

Ja, heerlijk. Hè? Een plaatje van Angie Flair, Girls met een U trouwens. Hè, dat je niet denkt dat het over meisjes ging. Misschien ook wel hoor, ik weet het niet. Maar girls, dat zijn volgens mij krullen in je haar. Ja, het is allemaal wat. Hey, kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het tijd is om afscheid te nemen van Giddy Up Country voor vanavond. Ja, dat gaat er snel. Hè. Zijn uurtje is voorbij voor je het weet. Ja, de eindtune heeft ook inmiddels ingezet. U hoort het. Ja, luister vrienden. Ik heb het weer met veel plezier gedaan, het programma Giddy Up Country. Morgenochtend ben ik er weer met koffie compleet. En zometeen is onze eigen Rob Hoofder met een lekker programma. En ja, daarna nog veel meer heerlijke muziek. Fred Cannon is er ook tussen 10 en 12 uur. Met zijn Nashville Country Show. Nashville Music Show. Dat wordt ook weer weer gezellig. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio Sieverdienst. Want hier gebeurt het allemaal. Wat mij betreft tot morgen met koffie compleet. En anders volgende week donderdagavond ben ik er ook weer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Seabreeze AM.
11: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
12: En luisteraars, hartelijk welkom bij aflevering 229 van het platenrekje. Het wat? Het platenrekje. Oh, nou, oké, is veranderd blijkbaar. Een zeer gevarieerde platenkoffer, mag ik wel zeggen. En waarom ook niet, hè, zou ik zo zeggen. Ik zou zeggen, we beginnen gewoon met de eerste gramofoonplaat, hoorde ik ooit iemand zeggen. 1970, daar gaan we heen. De compositie van James Taylor. En die komt dadelijk ook. Die komt hierna zelf. Ja, ja, James, die komt. In Nederland was dit nummer niet in de hitparade. In USA nummer 73. Het stond op de LP Candles in the Rain. Op de A-kant het derde nummer. Nou, zoek even uit wat het is. Hier is Melanie Safka met Caroline on My Mind.

Ja, prachtige muziek dus. Wie die zit erin? Het is een track van de LP Candles in the Rain en Boren. Melanie, veel te weinig. En zeker met zulke mooie muziek. Dus daar gaan we wat aan doen de komende weken. Let maar op. We blijven eventjes bij de componist, bij James Taylor. En we draaien een track van de LP Sweet Baby James. En de B-kant, het eerste nummer stond in de USA op nummer 3 en in Engeland op nummer 42 en in Nederland op nummer 18. Hier is James Taylor, zelfde jaar, Fire and Rain.

James Taylor. I've seen fire and I've seen rain. En we blijven even wat dichter bij het vuur. En dan gaan we naar 1967. Een compositie van een singeltje. Ik kocht hem en op de achterkant stond het mooie nummer The Crystal Ship. En wij draaiden A-kant. Compositie van de vier leden van de groep. Manzarek, Krieger, Morrison en Densmore. En de bekendste cover van dit nummer is uitgebracht destijds door Godfrey Feliciano. En die kwam in de hitparade op nummer 27. Wij draaien natuurlijk het origineel. In Engeland 49, in de USA nummer 1, in Canada nummer 2. In 1992 opnieuw uitgebracht en toen kwam het in Engeland niet op 49, maar op nummer 7. Hier zijn natuurlijk de Doors, Like My Fire.

Prachtig, 1967, Like My Avaya. We blijven in het jaar en we draaien die hele grote hit van Procol Harum. Gary Brooker en Matthew Fisher, die schreven het nummer. Ik heb later nog een LP gekocht van die Matthew Fisher. En dat is zeker de moeite waard. Men zegt dat het leek op een orkestsuite van Bach. Te weten, orkestsuite nummer 3, BWV.

een sound orchestral. En dat zijn degenen die het uitvoeren. En het nummer heette Catch Your Fate to the Wind. Oorspronkelijk van het trio Vince Guaraldi. Die hadden er geen hit mee, maar Sounds Orchestral wel. In Nederland nummer 10, Duitsland nummer 6 en in België nummer 14. Ik ga naar 1999. Kwam niet in de hitparade in Nederland, niet in België. En in Duitsland wel, maar dan ergens op 96. Een track van de LP van Chris de Burgh uit 1999 van zijn LP Quiet Revolution. Een eigen compositie zoals we gewend zijn van Chris. En dit is A Woman's Heart. Woman.

Chris de Burg. En waar hoor je die op? Sea Breeze. En die LP is goed, joh. Quiet Revolution heet die. Nu gaan we naar Boudewijn de Groot. Eigen compositie uit 1968. Zijn inspiratie lag wel een beetje bij de Beatles. En bij het nummer Lucy in the Sky with Diamonds. Hij maakte Als de rook om je hoofd is verdwenen. Een singeltje wat in Nederland op nummer 24 kwam niet verder. De B-kant was getiteld Wie kan me nog meer vertellen? Als er ook om je hoofd is verdwenen, hier is Boudewijn.

Lekker, hè, zo'n fase verschuiven. Ik heb ook zo'n ding gemaakt vroeger en ik paste dat ook echt overal toe. Dat was natuurlijk Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Nummer 24 in de hitparade destijds. En dat geldt ook voor het nummer wat we nu gaan draaien. Compositie van Peter Chardin, en dan weten we het al, hè? En Hans van Hemert. En Hans, die zingt de solo. We gaan luisteren naar een bijzondere uitvoering van het nummer Vader Jacob. En dat kwam 24 in de hitparade en stond op de LP Remember the 60s, volume 7. En natuurlijk op de single. Hier zijn, jawel, groep 1850 met Mother Knowhead.

Mason Williams en zijn orkest in 1968 en het nummer heette Classico Guess. Henk Hofstede, Robert-Jan Stips en Rob Kloet zaten met z'n drietjes in de groep De Nits en schreven een nummer over een voetbalclub. In de hitparade, de top 40, 10 weken en de hoogste plaats was nummer 20. Hier zijn natuurlijk De Nits met JOS Days.

We gaan naar 1975. Tom Rush maakt een nummer, componeert het, schrijft de tekst bij, brengt het uit en het doet helemaal niks. In 1965 nemen de Walker Brothers het op en dan komt het in Nederland op de 9e plaats en in België op 10. Als singeltje stond er op de B-kant Remember Me. Wij draaien de A-kant. Hier zijn de Walker Brothers. No Regrets.

Jawel, de LP die heette toen Surrealistic Pillow. En het werd geschreven door Chris Slick, Bellen en Kanter. En het nummer is getiteld GPP Mixtape Blues. En dat was de groep Jefferson Airplane, die we allemaal kennen. En dat was een nummer uit 1966. Gaan we een jaartje terug, gaan we naar 1965. Gaan we naar een bewerking van een traditioneel nummer. En de bewerking is van John Mark, uitgevoerd door Marianne Faithfull, stond ook op haar LP Northern Country Mate. Hier is Marianne.

En dat waren Wayne Fontana en de Mindbenders uit 1966 met Pamela Pamela. En dit was hem weer, de platenkoffer. We gaan eruit met ELO, Your True Reese van de LP Time. Tot volgende week. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Are you ready for Freddy? Say yeah! Yeah! Say yeah! From Nashville, Tennessee, yeah! Music City, USA, yeah! It's the Freddy Cannon Show.
9: Good day! Sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, get ready to lift off. Here we go. Here's Hazel Sinclair, already there.
8: This is the Freddy Cannon Show.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten.
8: Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Desiree verlovingsringen gaan een liefde lang mee. Kies er 2 uit de rijke hoeveelheid modellen en maten. Desiree verlovingsringen. Keus voor 2.